0: Radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
0: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
0: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
1: Inwoners van Duffel kunnen vanaf 31 augustus weer plantgoed bestellen via de jaarlijkse behaagactie. De gemeente werkt hiervoor samen met Natuurpunt. Er zijn streek-eigen planten, bomen, klimplanten en nestkasten te koop. Nieuw dit jaar is een pakket met meerjarige terrasplanten. Dat is bedoeld voor mensen zonder tuin. Met de actie wil Duffel zorgen voor meer groen, meer dieren en een aangenamere leefomgeving.
4: Zwembad De Nachtegaal in Contich breidt de uren voor baantjes zwemmen uit. Dat gebeurt bij de start van het nieuwe schooljaar. Zwemmers krijgen zo tijdens de week meer tijd om rustig te sporten en aan hun conditie te werken. De gemeente raadt aan om vooraf de actuele openingsuren online te bekijken. De kassa sluit telkens 30 minuten voor het einde van elk zwemblok. Wie wil zwemmen, komt dus best op tijd.
1: Morgen wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen. Zon en wolken wisselen elkaar af en er vallen enkele stevige buien, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 22 graden. Maandag blijft het wisselvallig, met af en toe zon, maar ook enkele regenbuien. De temperatuur stijgt tot 21 graden. Dinsdag wordt het droger en krijgen we meer ruimte voor de zon. Bij een matige zuidwestenwind bereiken we opnieuw ongeveer 22 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Goh Vrijnetschool Villa Kakelbond in Boom start het nieuwe schooljaar met goed nieuws. De school is officieel erkend als zelfstandige school. Vanaf 1 september 2026 staat Villa Kakelbond los van Goh Basisschool Boompark. De kleuter- en basisschool blijft wel deel van Goh Scholengroep Rivierenland. Villa Kakelbond werkt volgens de Vrijnet-methode. Kinderen leren er veel door ervaring. Ook de speelplaatsen worden vernieuwd. De werken starten binnenkort. In de omgeving van de Mijlstraat in Duffel komt een tonnagebeperking. Voertuigen zwaarder dan 3,5 ton mogen de zone niet meer gebruiken als doorgangsroute. Vrachtwagens die in de buurt moeten laden of lossen blijven wel welkom. Duffel wil zwaar verkeer zoveel mogelijk via grotere wegen sturen, zoals de oude Lierse baan. De maatregel moet de buurt veiliger maken. In de Mijlstraat passeren elke dag veel fietsers en voetgangers. Door de scholen en de scouts zijn er ook veel kinderen onderweg. De straat is bovendien niet geschikt voor zwaar vrachtverkeer. Morgen wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen. Zon en wolken wisselen elkaar af en er vallen enkele stevige buien, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 22 graden. Maandag blijft het wisselvallig, met af en toe zon, maar ook enkele regenbuien. De temperatuur stijgt tot 21 graden. Dinsdag wordt het droger en krijgen we meer ruimte voor de zon. Bij een matige zuidwestenwind bereiken we opnieuw ongeveer 22 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Dit is eentje voor de wielerliefhebbers. Er is de retro-koers dwars door de Mijlstraat te Duffel. Dit op zondag 27 september met startschotten 15 uur in de namiddag. Er is een omloop van 10 ronden, dat is 48 kilometer. Dit langs een afgesloten parcours. Inschrijven ter plaatse of voor inschrijving om zeker te zijn van je plaatsje. Bedrag is 10 euro. Alle koersformaliteiten bij Café de Blauwe Hoek, Wandelingstraat nummer 74 te Duffel. Of info via sophie-pluim@hotmail.com of telefonisch op het nummer 0499 1975 10. De hamburgers daar zijn ten voordele van Sterke Jan. Ook is er een live satellietverbinding voorzien van het WK wielrennen te Montreal. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Radio Zuidrand, je weekend begint hier.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Fortbom, op zaterdag 5 en zondag 6 september in Mortsel. Fortbom is het theater en familiefestival door jong en oud in het Groene Fort 4. Tijdens Fortbom geniet je van theater, muziek, circus, spel en avontuur. Voor één weekend toveren we het fort om tot een magische en bruisende locatie. Voor theater- en verhalenliefhebbers, voor jonge durvers en dromers en voor wereldverbeteraars en dansers. Locatie Fort 4, ingang Fortstraat 100 of Neerhoevelaan 5052 te Mortsel. De toegang is gratis. Het evenement is cashvrij. Voor meer details bekijk het lokaal bestuur Mortsel-Fortbom. Ook de gedetailleerde activiteitenpagina van Mortsel of via het overzicht van de jaarmarkt in Mortsel. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons zeker weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: In Lint startte maandag dakwerken aan Café Lucien. Daardoor zijn het fiets- en voetpad langs de Duffelse Steenweg en het voetpad langs de Lierse Steenweg een maand dicht. De werken zijn dringend. Voor de veiligheid komt er een kraan aan het gebouw. Fietsers krijgen twee opties. Ze kunnen omrijden via de Kerkhofweg en het Oud-Strijdersplein. Dat is rustiger, maar langer. Of ze rijden ter hoogte van de werf op de rijbaan in de zone 30. Voetgangers moeten oversteken naar het voetpad aan de andere kant van de Duffelse Steenweg. De Groene Hoek in Aartselaar is van 27 tot en met 31 augustus volledig afgesloten. Er komt een nieuwe asfaltlaag. De afsluiting geldt vanaf het kruispunt met de Kleidalaan tot aan de grens met Hemiksem en Wilrijk. Auto's mogen er niet door, ook fietsers moeten omrijden. De gemeente vraagt om tijdelijk een andere route te nemen. De afsluiting is nodig om de werken veilig en vlot te laten verlopen. Meer info staat op de website van de gemeente Aartselaar. Morgen wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen. Zon en wolken wisselen elkaar af en er vallen enkele stevige buien, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 22 graden. Maandag blijft het wisselvallig, met af en toe zon, maar ook enkele regenbuien. De temperatuur stijgt tot 21 graden. Dinsdag wordt het droger en krijgen we meer ruimte voor de zon. Bij een matige zuidwestenwind bereiken we opnieuw ongeveer 22 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De Ronde van Morteldorp is terug. Op vrijdag 18 september verwelkomen we jong en oud op de 12e editie van de Ronde van Morteldorp. Er is een mini-ronde voor de allerkleinsten, een speelse ronde met hindernissen, een sportieve ronde van 3, 6 en 9 kilometer. De deelname is volledig gratis en er is kinderanimatie, kinderdisco en live muziek voorzien. Kom lopen of supporteren of gewoon genieten van de gezellige sfeer rond de Benedictuskerk en het Lepelhof. Meer info en inschrijven kan via www.derondevanmorteldorp.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Zet zondag 30 augustus met stip in je agenda, want we sluiten de zomer af met een knaller van een familiedag. Een dag van de Bornemnaar, in domein Breven, aan de Brevendreef 56B te Bornem. En dit van 13 uur 's middags tot 20 uur 's avonds. Een dag vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. En dit met maar liefst 4 top acts op het podium. 13 uur 45, Mega Mindy. 15 uur, Belle PRS. Om 17 uur, Truphonic featuring Sandrine. En om 19 uur, Reggie. Geniet van lekker eten, frisse drankjes, knotsgekke animatie en neem een duik in het openluchtzwembad. En terwijl je feest, steun je tegelijk de Bornemse verenigingen. Dus mis dit niet. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Inwoners van Duffel kunnen vanaf 31 augustus weer plantgoed bestellen via de jaarlijkse behaagactie. De gemeente werkt hiervoor samen met Natuurpunt. Er zijn streek-eigen planten, bomen, klimplanten en nestkasten te koop. Nieuw dit jaar is een pakket met meerjarige terrasplanten. Dat is bedoeld voor mensen zonder tuin. Met de actie wil Duffel zorgen voor meer groen, meer dieren en een aangenamere leefomgeving.
4: Zwembad De Nachtegaal in Contig breidt de uren voor baantjes zwemmen uit. Dat gebeurt bij de start van het nieuwe schooljaar. Zwemmers krijgen zo tijdens de week meer tijd om rustig te sporten en aan hun conditie te werken. De gemeente raadt aan om vooraf de actuele openingsuren online te bekijken. De kassa sluit telkens 30 minuten voor het einde van elk zwemblok. Wie wil zwemmen, komt dus best op tijd.
1: Morgen wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen. Zon en wolken wisselen elkaar af en er vallen enkele stevige buien, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 22 graden. Maandag blijft het wisselvallig, met af en toe zon, maar ook enkele regenbuien. De temperatuur stijgt tot 21 graden. Dinsdag wordt het droger en krijgen we meer ruimte voor de zon. Bij een matige zuidwestenwind bereiken we opnieuw ongeveer 22 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 13 september bruist provinciaal recreatiedomein De Schorre te boom opnieuw van spel, creativiteit en kinderpret tijdens de 22e editie van Schorremorrie. Samen met de gezinsbond en gemeente Boom zet De Schorre opnieuw een dag vol verwondering en plezier op poten voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Meer info en tickets vind je op deschorre.be. Een laagdrempelig festival waar spelen, ontdekken en samen plezier maken centraal staan. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Ben je klaar om weer in het avontuur te duiken? Op zondag 6 september trekken we opnieuw het Fort van Koningsoord in voor de offroaddag van het jaar. Bereid je voor op spectaculaire 4x4 routes, modderpret zonder grenzen, gezelligheid, lekker eten en drinken en een sfeer die je alleen hier vindt. En natuurlijk gratis inkom voor alle bezoekers. Of je nu komt rijden, kijken of genieten, je hoort er gewoon bij. Tot dan en vergeet je Mudsmile niet. Afspraak zondag 6 september voor de 4x4 happening in het Fort van Koningsoord Donderheide vanaf 10 uur 's morgens. Meer info vind je via www.4x4clubantwerpen.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Go-Vrijnetschool Villa Kakelbond in Boom start het nieuwe schooljaar met goed nieuws. De school is officieel erkend als zelfstandige school. Vanaf 1 september 2026 staat Villa Kakelbond los van Go-basisschool Boompark. De kleuter- en basisschool blijft wel deel van Go-scholengroep Rivierenland. Villa Kakelbond werkt volgens de Vrijnet-methode. Kinderen leren er veel door ervaring. Ook de speelplaatsen worden vernieuwd. De werken starten binnenkort. In de omgeving van de Mijlstraat in Duffel komt een tonnagebeperking. Voertuigen zwaarder dan 3,5 ton mogen de zone niet meer gebruiken als doorgangsroute. Vrachtwagens die in de buurt moeten laden of lossen blijven wel welkom. Duffel wil zwaar verkeer zoveel mogelijk via grotere wegen sturen, zoals de oude Lierse baan. De maatregel moet de buurt veiliger maken. In de Mijlstraat passeren elke dag veel fietsers en voetgangers. Door de scholen en de scouts zijn er ook veel kinderen onderweg. De straat is bovendien niet geschikt voor zwaar vrachtverkeer. Morgen wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen. Zon en wolken wisselen elkaar af en er vallen enkele stevige buien, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 22 graden. Maandag blijft het wisselvallig, met af en toe zon, maar ook enkele regenbuien. De temperatuur stijgt tot 21 graden. Dinsdag wordt het droger en krijgen we meer ruimte voor de zon. Bij een matige zuidwestenwind bereiken we opnieuw ongeveer 22 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

Het is net na 10 uur. Welkom bij Radio Zuidrand, vrienden. Ik kijk regelmatig op de kalender en dan zie ik, ja, er is niks aan te doen. Het einde van de zomer nadert met rassen schreden, maar laat het ons positief houden. Ik zie ook dat het zaterdagmorgen is. Ik zei het al, net na 10 uur. Dat betekent hoog tijd voor Viva This Weekend

0: Nova Star met Wrong. En het eindigt mooi. Het eindigt, vind ik altijd, een beetje romantisch. Met dat viooltje. Romantisch. Net zoals Richard Anthony trouwens. Want die heeft het over Amoureux de ma femme.
1: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
2: I love the music.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Weten wat er leeft? Horen wat je raakt. Zuidrand.
2: Weten wat er leeft? Ja, inderdaad. Het is einde augustus en het laatste weekend van augustus. Dan zit je in Hoven met de zomerendfeesten. Gisteren is dat er allemaal losgebarsten. En vandaag, lieve vrienden, gaat het daar gewoon verder. Als je alle informatie wil zien en wil weten over wat er allemaal te beleven valt, tik dan op de computer even in Zomerendfeesten Hoven en je vindt

0: love the music.
1: The soundtrack van jouw regio. Zuid-Rand.
2: Shakira en Zoo uit de film Zootropolis. Ja, de beestjes in huis, als je er niet van houdt. Sommige mensen zeggen, nee, geen katten en honden, dank je wel. Maar beestjes in huis, iedereen heeft het wel, hè. En dat gaat dan over fruitvliegjes, zilvervisjes, springstaarten, voedselmotjes, bedwansen, noem het maar op. Iedereen heeft ze in grote getallen, zonder dat je het weet.

0: beestjes in huis als je het lijstje van daarnet hoort, klinkt een beetje angstaanjagend. Drie tips om ze te vermijden. Dat is goed schoonmaken uiteraard, eten in afgesloten bakjes bewaren en kieren dichten. En dan ben je al van een hoop ellende verlost.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Jouw zomerradio voor Zuid-Antwerpen.

0: De Wakkere Wekker. De Wakkere Wekker van vandaag komt van Montavernier. Montavernier heeft ook beestjes in huis. Maar dan wat leuke soort. Hij heeft een hondje en dat is een Bichon Frisé. Ik had er nog nooit van gehoord. Je moet maar eens gaan kijken op het internet. Het is een klein, poezelig hondje. En dat diertje spitst altijd zijn oortjes als Mon de muziek opzet. En voor vandaag heeft hij gekozen voor Faithless en Insomnia.
1: De Wakkere Wekker.

0: Ja, Bart, als ik de berichtgeving van de voorbije zomer mag geloven en de vele bosbranden die we hebben zien gebeuren, ja, dan weet ik perfect wat een genstertje kan doen.
1: De Zuidrand draait om jou.
0: De Zuidrand draait om jou en Viva dit weekend ook een beetje natuurlijk, want de Wakkere Wekker en het Dekselse duo. Als jij je muziekkeuze wil laten horen, stuur ze ons door. Wij draaien ze.

0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Voor velen van onze Zuidrandluisteraars is de vakantie, de zomervakantie, het zomerreisje weer een prettig souvenir geworden. Maar dat is niet voor iedereen het geval natuurlijk. Er zijn nog mensen die op reis gaan in september. En voor zij die nog moeten vertrekken, laat ik hen een hele mooie vakantie toewensen. En geniet van de weken die jullie te wachten staan.

0: De beste mix van muziek en actua.
1: Ook in de zomer.
0: Welkom bij Radio Zuidrand.
2: De beste nieuwe en de beste oude op een rijtje. Dat doen we hier dag en nacht bij Radio Zuidrand. En Viva Tis Weekend op zaterdagmorgen is nog bij jullie tot 12 uur. 12 de la noche.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
3: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
4: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
2: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
4: 105.1 en 106.5 FM.
2: Online via radiozuidrand.be.
4: En nu ook via DAB+.
5: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
3: In Lint starten maandag dakwerken aan Café Lucien. Daardoor zijn het fiets- en voetpad langs de Duffelse Steenweg en het voetpad langs de Lierse Steenweg een maand dicht. De werken zijn dringend. Voor de veiligheid komt er een kraan aan het gebouw. Fietsers krijgen twee opties. Ze kunnen omrijden via de Kerkhofweg en het Oud-Strijdersplein. Dat is rustiger, maar langer. Of ze rijden ter hoogte van de werf op de rijbaan in de zone 30. Voetgangers moeten oversteken naar het voetpad aan de andere kant van de Duffelse Steenweg. De Groene Hoek in Aartselaar is van 27 tot en met 31 augustus volledig afgesloten. Er komt een nieuwe asfaltlaag. De afsluiting geldt vanaf het kruispunt met de Kleidalaan tot aan de grens met Hemiksem en Wilrijk. Auto's mogen er niet door, ook fietsers moeten omrijden. De gemeente vraagt om tijdelijk een andere route te nemen. De afsluiting is nodig om de werken veilig en vlot te laten verlopen. Meer info staat op de website van de gemeente Aartselaar. Morgen wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen. Zon en wolken wisselen elkaar af en er vallen enkele stevige buien, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 22 graden. Maandag blijft het wisselvallig, met af en toe zon, maar ook enkele regenbuien. De temperatuur stijgt tot 21 graden. Dinsdag wordt het droger en krijgen we meer ruimte voor de zon. Bij een matige zuidwestenwind bereiken we opnieuw ongeveer 22 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
7: Viva Tis Weekend, ontbijtradio met Paul van Krijn.

Regio Radio Zuidrand. Een hele fijne zaterdagmorgen. Welkom vrienden bij Radio Zuidrand en Viva. Het is weekend nog tot 12 uur. Dave, die noemt het Brunch Radio. En eigenlijk heeft hij ook groot gelijk. Want het zit zo tussen 10 en 12. Dat is een heel laat ontbijt en een vroege lunch. Dus Brunch Radio zou eigenlijk wel de juiste benaming zijn. Geniet ervan.

0: Zuidrand. Het hart van onze regio.
1: Woon jij in de buurt van Hove of woon je in de zuidrand van Antwerpen, kan het altijd de moeite zijn om eens naar Hove af te zakken. Want daar zijn het de zomer en feesten die het weekend gisteren begonnen. Vandaag gaan die nog de hele dag verder. En alle info vind je uiteraard op het internet onder zomer en feesten Hove. En kan je niet langskomen, dan luister je toch gewoon naar Radio Zuidrand dag en nacht. Wij draaien Diana Ross, Ain't No Mountain High Enough.

0: Radio Zuidland.
1: We hoorden Kenny Loggins en die liet het feestje een beetje losbarsten met Footloose. Ja, Footloose, ik hoop dat jij je ook een beetje footloose voelt. Welkom bij Zuidland, vrienden. Dit is David Guetta. I'm good.

0: Ik zei het al net, na 10 uur, als jij je persoonlijke muzieksmaak even wil doorsturen naar Radio Zuidrand, dat kan. In Vivatis Weekend met het Dekselse duo Linda Quirene, die heeft dat gedaan. En zij heeft gekozen in het Dekselse duo voor Spiller Groove Jet. En dat wordt gevolgd door The Ream and Things Can Only Get Better.
1: Het Dekselse duo.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op zaterdag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Wekenlang hebben we er naar uitgekeken, hebben we liggen snakken naar de regen. Ja, zo zijn wij mensen nu eenmaal. En als het dan regent, dan denken we, het was toch gezellig als de zon scheen.
1: Gevoel voor de regio, hart voor muziek. Zuidrand.

0: weekend van Radio Zuidrand.
1: Voor de niet meer zo prille luisteraars hier bij Radio Zuidrand, weet je nog 1985? Ja, het is een heel eind geleden natuurlijk, maar toen kwam die uit. Hey. Born in the USA van Bruce Springsteen, oude taaien ondertussen. En daarop stond dit schitterende nummer, I'm on fire.

0: is moeilijk voor te stellen natuurlijk, maar meer dan 40 jaar geleden deze Bruce Springsteen. Maar je kent het bij Radio Zuidrand. We draaien de beste nieuwe, maar ook de beste oude.
1: Zuidrand, jouw dagelijkse dosis feel good.

0: Ik geef de fakkel dadelijk door aan Dave Beekmans. Ga je nog naar Hoven naar de zomer in het feesten? Geniet ervan. En anders, afspraak volgende week zaterdag. Viva, het is weekend om 10 uur. Tot dan.
1: The station with the
2: best music.
1: Best music.
3: I love the music.
4: Radio Zuid-Rand.
5: And that's all, folks.
6: Wat er ook gebeuren mag. Dit programma eindigt altijd met een lach.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Inwoners van Duffel kunnen vanaf 31 augustus weer plantgoed bestellen via de jaarlijkse behaagactie. De gemeente werkt hiervoor samen met Natuurpunt. Er zijn streek-eigen planten, bomen, klimplanten en nestkasten te koop. Nieuw dit jaar is een pakket met meerjarige terrasplanten. Dat is bedoeld voor mensen zonder tuin. Met de actie wil Duffel zorgen voor meer groen, meer dieren en een aangenamere leefomgeving.
4: Zwembad De Nachtegaal in Kontich breidt de uren voor baantjes zwemmen uit. Dat gebeurt bij de start van het nieuwe schooljaar. Zwemmers krijgen zo tijdens de week meer tijd om rustig te sporten en aan hun conditie te werken. De gemeente raadt aan om vooraf de actuele openingsuren online te bekijken. De kassa sluit telkens 30 minuten voor het einde van elk zwemblok. Wie wil zwemmen, komt dus best op tijd.
1: Morgen wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen. Zon en wolken wisselen elkaar af en er vallen enkele stevige buien, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 22 graden. Maandag blijft het wisselvallig, met af en toe zon, maar ook enkele regenbuien. De temperatuur stijgt tot 21 graden. Dinsdag wordt het droger en krijgen we meer ruimte voor de zon. Bij een matige zuidwestenwind bereiken we opnieuw ongeveer 22 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
2: Dave Beekmans.

lekkere dance music in jouw radio op deze zaterdag. Vandaag de 29e augustus. Meteen de laatste dag van de zomer en feesten. Dus als je vandaag niet weet waar naartoe, raad ik je zeker aan om even in Hoven te passeren. Want daar gaat de fun door. De beste hits, daar zorgen wij trouwens voor. Ook tussen 12 en 2 in deze lunchbreak op Zuid-Holland. Nu met Piu Bella Cosa. Dit is nog eens Eros Ramazzotti.

Vrekkenavond moet je uiteraard vandaag in Hoge zijn voor de zomer en feesten. Kan je alvast verklappen dat vanavond om 9 uur DJ Sir Duke zijn opwachting maakt. Maar ook Axel Dazler vanavond om 23 uur. Dan sluit die man de

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

gierende gitaren. Dat waren Bon Jovi en You Give Love a Bad Name hier bij Zuid-Holland. Kan het van het ene uiterste in het andere zomaar gaan zonder problemen. Nu een klein rustpuntje moet zeker kunnen. Dit is Sienna Spiro en deze mooie Die on This Hill.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Edichem loopt op zaterdag 5 september. Edichem loopt is een gezellig sportevent dat geschikt is voor zowel snelle als trage lopers, jong en oud. Het centrum van Edichem is verkeersvrij. De middenstand komt op straat met hapjes en drankjes. Verenigingen demonstreren hun kunnen. Er is zelfs een heuse kermis. Een recreatieve loopwedstrijd. Leuke podiumprijzen voor de competitiebeesten. Deels onverhard parcours langs de mooiste plekjes van Edichem. Dit met een gezellige jaarmarktsfeer. Inschrijven doe je via abes.event.wixsite.com/Edichem loopt. Dat is abes.event.wixsite.com/Edichem loopt. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

er is een hele hoop te doen in de gemeente Hoven met de zomer en het feesten. Maar ook in de stad Antwerpen is er heel wat te doen. Bijvoorbeeld in de Zoo. Want daar is er op het Flamingoplein

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Geniet van je weekend met de beste mix van muziek en actua op Radio

0: Radio Zuidland Agenda.
1: De Ronde van Morteldorp is terug. Op vrijdag 18 september verwelkomen we jong en oud op de 12e editie van de Ronde van Morteldorp. Er is een mini-ronde voor de allerkleinsten. Een speelse ronde met hindernissen. Een sportieve ronde van 3, 6 en 9 kilometer. De deelname is volledig gratis en er is kinderanimatie, kinderdisco en live muziek voorzien. Kom lopen of supporteren of gewoon genieten van de gezellige sfeer rond de Benedictuskerk en het Lepelhof. Meer info en inschrijven kan via www.derondevanmorteldorp.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
1: Go Vrijnetschool Villa Kakelbond in Boom start het nieuwe schooljaar met goed nieuws. De school is officieel erkend als zelfstandige school. Vanaf 1 september 2026 staat Villa Kakelbond los van Go Basisschool Boompark. De kleuter- en basisschool blijft wel deel van Go Scholengroep Rivierenland. Villa Kakelbond werkt volgens de Vrijnet-methode. Kinderen leren er veel door ervaring. Ook de speelplaatsen worden vernieuwd. De werken starten binnenkort. In de omgeving van de Mijlstraat in Duffel komt een tonnagebeperking. Voertuigen zwaarder dan 3,5 ton mogen de zone niet meer gebruiken als doorgangsroute. Vrachtwagens die in de buurt moeten laden of lossen blijven wel welkom. Duffel wil zwaar verkeer zoveel mogelijk via grotere wegen sturen, zoals de oude Lierse baan. De maatregel moet de buurt veiliger maken. In de Mijlstraat passeren elke dag veel fietsers en voetgangers. Door de scholen en de scouts zijn er ook veel kinderen onderweg. De straat is bovendien niet geschikt voor zwaar vrachtverkeer. Morgen wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen. Zon en wolken wisselen elkaar af en er vallen enkele stevige buien, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 22 graden. Maandag blijft het wisselvallig, met af en toe zon, maar ook enkele regenbuien. De temperatuur stijgt tot 21 graden. Dinsdag wordt het droger en krijgen we meer ruimte voor de zon. Bij een matige zuidwestenwind bereiken we opnieuw ongeveer 22 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
2: Dave Beekmans.

deel 2 van deze lunchbreak op deze zaterdagmiddag 29 augustus. 29 augustus betekent de laatste dag van de zomer en feesten in Hoofd. Dus als je nog wat wil meemaken, moet je snel zijn. Bijvoorbeeld als je de stoet wil zien van Peer de Garde en Moody's. Om 2:30 gaat hij van start. Dus haasten, zou ik zo zeggen.

klinken altijd beter hier bij Zuidrand. En weet jij niet wat doen bijvoorbeeld morgenavond? Dan is er in de zoo het optreden van Mathieu en Guillaume. Als je houdt van Nederlandstalige muziek, stel ik voor dat je toch even daar langs loopt. Dan is er misschien meer dan morgen, meer dan goede muziek. Bijvoorbeeld met Pauline nu.

twee grote hits van de man, Nick Cayman. Loving You is Sweeter Than Ever. Maar iedereen kent ongetwijfeld nog I Promised Myself, uiteraard. Bij Zuid-Holland gaan de hits ook door deze zaterdag. Dat is logisch. Nu met Gracie Abrams. Hit the Wall.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Fort Bom, op zaterdag 5 en zondag 6 september in Mortsel. Fort Bom is het theater en familiefestival door jong en oud in het groene Fort 4. Tijdens Fort Bom geniet je van theater, muziek, circus, spel en avontuur. Voor één weekend toveren we het fort om tot een magische en bruisende locatie. Voor theater- en verhalenliefhebbers, voor jonge durvers en dromers en voor wereldverbeteraars en dansers. Locatie Fort 4, ingang Fortstraat 100 of Neerhoevelaan 5052 te Mortsel. De toegang is gratis. Het evenement is cashvrij. Voor meer details bekijk het lokaal bestuur Mortsel / Fort Bom. Ook de gedetailleerde activiteitenpagina van Mortsel of via het overzicht van de jaarmarkt in Mortsel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons zeker weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.

vandaag zaterdag en morgen zondag 30 augustus staan de Zuidrand mee in het teken van handbal. Jeugdploegen uit België en Nederland nemen het tegen elkaar op in de sporthallen in Wilderijk en in Edegem. Dus dat zijn sporthal De Bist en sporthal De Willekom, met andere woorden. Vandaag zaterdag wordt er nog gespeeld tot 19 uur en morgen zondag van 9 uur tot 18 uur. De toegang is gratis, dus wil je eens wat anders zien dan voetbal, dan is handbal zeker een aanrader. Toegang is gratis dus, en supporters en nieuwsgierige bezoekers die zijn dus uiteraard van harte welkom.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Het weekend van Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ben je klaar om weer in het avontuur te duiken? Op zondag 6 september trekken we opnieuw het Fort van Konings Ooit in voor de offroaddag van het jaar. Bereid je voor op spectaculaire 4x4 routes, modderpret zonder grenzen, gezelligheid, lekker eten en drinken en een sfeer die je alleen hier vindt. En natuurlijk gratis inkom voor alle bezoekers. Of je nu komt rijden, kijken of genieten, je hoort er gewoon bij. Tot dan en vergeet je Mudsmile niet. Afspraak zondag 6 september voor de 4x4 happening in het Fort van Koningsoord Donderheide vanaf 10 uur 's morgens. Meer info vind je via www.4x4clubantwerpen.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Welkom bij Radio Zuidrand.
3: Jouw zomerradio voor Zuid-Antwerpen.

lekkere zomerse klanken van deze Jovanotti en L'Ombelico del Mondo. Beste vrienden, blijf hangen hier bij Zuid-Holland met straks Christian Brisson en zijn leuke hits en leuke weetjes. Ook Danny Marceris in de mix met de 70s, 80s en 90s in een vlotte mix. En uiteraard met Mike Van Bruge vanavond tussen 10 en 12 uur en zijn Sunset Sessions. Tot die tijd, onder andere deze grote hit van Jerry Halliwell, It's Raining Men nog een keer.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: In Lint starten maandag dakwerken aan Café Lucien. Daardoor zijn het fiets- en voetpad langs de Duffelse Steenweg en het voetpad langs de Lierse Steenweg een maand dicht. De werken zijn dringend. Voor de veiligheid komt er een kraan aan het gebouw. Fietsers krijgen twee opties. Ze kunnen omrijden via de Kerkhofweg en het Oud-Strijdersplein. Dat is rustiger, maar langer. Of ze rijden ter hoogte van de werf op de rijbaan in de zone 30. Voetgangers moeten oversteken naar het voetpad aan de andere kant van de Duffelse Steenweg. De Groene Hoek in Aartselaar is van 27 tot en met 31 augustus volledig afgesloten. Er komt een nieuwe asfaltlaag. De afsluiting geldt vanaf het kruispunt met de Kleidalaan tot aan de grens met Hemiksem en Wilrijk. Auto's mogen er niet door, ook fietsers moeten omrijden. De gemeente vraagt om tijdelijk een andere route te nemen. De afsluiting is nodig om de werken veilig en vlot te laten verlopen. Meer info staat op de website van de gemeente Aartselaar. Morgen wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen. Zon en wolken wisselen elkaar af en er vallen enkele stevige buien, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 22 graden. Maandag blijft het wisselvallig, met af en toe zon, maar ook enkele regenbuien. De temperatuur stijgt tot 21 graden. Dinsdag wordt het droger en krijgen we meer ruimte voor de zon. Bij een matige zuidwestenwind bereiken we opnieuw ongeveer 22 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er is het kasteelfeest Kantekrooi op 30 augustus. Kasteel Kantekrooi is gelegen aan de Kantekrooilaan 30 te Mortsel. Het kasteelfeest is doorlopend van 9 uur 's ochtends tot 18 uur 's avonds. Er zijn cars en koffie, kunst en antiekmarkt, een barbecue vanaf 12 uur 's middags. Daar is vooraf inschrijven verplicht en dit via kasteelfeestkantekrooibarbecue@gmail.com. Er is ook boogschieten, zwaardvechten, kinderanimatie, muziek en kunst. En de audiovisual is in handen van Henriette van den Berg en Swa van Roosendaal. Kasteelfeest Kantekrooi op 30 augustus aan de Kantekrooilaan nummer 30. En dit van 9 uur 's morgens tot 18 uur 's avonds. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De beste mix van muziek en actua.
3: Ook in het weekend
2: bij Radio Zuidrand.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand.

0: A dream last night.
1: Wat als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit? Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Zet zondag 30 augustus met stip in je agenda, want we sluiten de zomer af met een knaller van een familiedag. Een dag van de Bornemnaar in domein Breven aan de Brevendreef 56B te Bornem. En dit van 13 uur 's middags tot 20 uur 's avonds. Een dag vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. En dit met maar liefst 4 top acts op het podium. 13 uur 45 Mega Mindy. 15 uur Belle PRS. Om 17 uur Truphonic featuring Sandrine. En om 19 uur Reggie. Geniet van lekker eten, frisse drankjes, knotsgekke animatie en neem een duik in het openluchtzwembad. En terwijl je feest, steun je tegelijk de Bornemse verenigingen. Dus mis dit niet. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
1: Inwoners van Duffel kunnen vanaf 31 augustus weer plantgoed bestellen via de jaarlijkse behaagactie. De gemeente werkt hiervoor samen met Natuurpunt. Er zijn streek-eigen planten, bomen, klimplanten en nestkasten te koop. Nieuw dit jaar is een pakket met meerjarige terrasplanten. Dat is bedoeld voor mensen zonder tuin. Met de actie wil Duffel zorgen voor meer groen, meer dieren en een aangenamere leefomgeving.
4: Zwembad De Nachtegaal in Contich breidt de uren voor baantjes zwemmen uit. Dat gebeurt bij de start van het nieuwe schooljaar. Zwemmers krijgen zo tijdens de week meer tijd om rustig te sporten en aan hun conditie te werken. De gemeente raadt aan om vooraf de actuele openingsuren online te bekijken. De kassa sluit telkens 30 minuten voor het einde van elk zwemblok. Wie wil zwemmen, komt dus best op tijd.
1: Morgen wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen. Zon en wolken wisselen elkaar af en er vallen enkele stevige buien, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 22 graden. Maandag blijft het wisselvallig, met af en toe zon, maar ook enkele regenbuien. De temperatuur stijgt tot 21 graden. Dinsdag wordt het droger en krijgen we meer ruimte voor de zon. Bij een matige zuidwestenwind bereiken we opnieuw ongeveer 22 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De Ronde van Morteldorp is terug. Op vrijdag 18 september verwelkomen we jong en oud op de 12e editie van de Ronde van Morteldorp. Er is een mini-ronde voor de allerkleinsten. Een speelse ronde met hindernissen. Een sportieve ronde van 3, 6 en 9 kilometer. De deelname is volledig gratis en er is kinderanimatie, kinderdisco en live muziek voorzien. Kom lopen of supporteren of gewoon genieten van de gezellige sfeer rond de Benedictuskerk en het Lepelhof. Meer info en inschrijven kan via www.derondevanmorteldorp.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be.

0: Brasserie De Nijl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
1: Vrijnetschool Villa Kakelbond in Boom start het nieuwe schooljaar met goed nieuws. De school is officieel erkend als zelfstandige school. Vanaf 1 september 2026 staat Villa Kakelbond los van Go Basisschool Boompark. De kleuter- en basisschool blijft wel deel van Go Scholengroep Rivierenland. Villa Kakelbond werkt volgens de Vrijnet-methode. Kinderen leren er veel door ervaring. Ook de speelplaatsen worden vernieuwd. De werken starten binnenkort. In de omgeving van de Mijlstraat in Duffel komt een tonnagebeperking. Voertuigen zwaarder dan 3,5 ton mogen de zone niet meer gebruiken als doorgangsroute. Vrachtwagens die in de buurt moeten laden of lossen blijven wel welkom. Duffel wil zwaar verkeer zoveel mogelijk via grotere wegen sturen, zoals de oude Lierse baan. De maatregel moet de buurt veiliger maken. In de Mijlstraat passeren elke dag veel fietsers en voetgangers. Door de scholen en de scouts zijn er ook veel kinderen onderweg. De straat is bovendien niet geschikt voor zwaar vrachtverkeer. Morgen wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen. Zon en wolken wisselen elkaar af en er vallen enkele stevige buien, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 22 graden. Maandag blijft het wisselvallig, met af en toe zon, maar ook enkele regenbuien. De temperatuur stijgt tot 21 graden. Dinsdag wordt het droger en krijgen we meer ruimte voor de zon. Bij een matige zuidwestenwind bereiken we opnieuw ongeveer 22 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
5: Christian Brisson.
6: Het komende uur mag je deze hits verwachten.

Heerlijke disco van Purple Disco Machine. Deze All My Life. Het is zaterdag namiddag net 4 uur geweest. Welkom in het laatste weekend trouwens van deze maand augustus. Terug even naar 1997 met deze grote hit van Coolio. See you when you get there.

uur disco met Casey en de Sunshine Band. Straks even kijken wat er allemaal in de krant stond vandaag op deze 29e augustus.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.
2: Mooi gewoon.

80 was prachtig met deze grootheid van Propaganda en Pete Machinery. Ja, en Alex Warren begon ooit dakloos en sliep in zijn auto terwijl hij video's maakte op TikTok. Vandaag scoort hij miljoenen streams. Zo zie je maar hoe het kan gaan.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 29 augustus vandaag, de orkaan Katrina richt zware schade aan in de zuidelijke staten van de VS. Tienduizenden huizen worden verwoest en ongeveer 4000 mensen sterven. En dat vandaag in 2005. In Athene worden de 28e Olympische Zomerspelen afgesloten. Dat vandaag in 2004. En de Sovjet-Unie brengt haar eerste atoombom tot ontploffing. Dat vandaag in 1949.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

We herinneren ons allemaal nog hoe een piepjong meisje in 2009 harten veroverde met haar jodeltalent op het Junior Eurovisie Songfestival. En op haar album Eternal Sunshine laat Ariana Grande een kwetsbare en soulvolle kant horen. Ze heeft een bereik van 4 octaven en wordt dikwijls vergeleken met Mariah Carey.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: In Lint starten maandag dakwerken aan Café Lucien. Daardoor zijn het fiets- en voetpad langs de Duffelse Steenweg en het voetpad langs de Lierse Steenweg een maand dicht. De werken zijn dringend. Voor de veiligheid komt er een kraan aan het gebouw. Fietsers krijgen twee opties. Ze kunnen omrijden via de Kerkhofweg en het Oud-Strijdersplein. Dat is rustiger, maar langer. Of ze rijden ter hoogte van de werf op de rijbaan in de zone 30. Voetgangers moeten oversteken naar het voetpad aan de andere kant van de Duffelse Steenweg. De Groene Hoek in Aartselaar is van 27 tot en met 31 augustus volledig afgesloten. Er komt een nieuwe asfaltlaag. De afsluiting geldt vanaf het kruispunt met de Kleidalaan tot aan de grens met Hemiksem en Wilrijk. Auto's mogen er niet door, ook fietsers moeten omrijden. De gemeente vraagt om tijdelijk een andere route te nemen. De afsluiting is nodig om de werken veilig en vlot te laten verlopen. Meer info staat op de website van de gemeente Aartselaar. Morgen wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen. Zon en wolken wisselen elkaar af en er vallen enkele stevige buien, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 22 graden. Maandag blijft het wisselvallig, met af en toe zon, maar ook enkele regenbuien. De temperatuur stijgt tot 21 graden. Dinsdag wordt het droger en krijgen we meer ruimte voor de zon. Bij een matige zuidwestenwind bereiken we opnieuw ongeveer 22 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Christian Brisson.
5: Het komende uur mag je deze iets verwachten.

Dat was nog recent werk van David Guetta. En de stem die je hoorde was Sia. En deze Beautiful People, zo is het net 5 uur geweest op deze zaterdag namiddag. En hier is John Secada met de megahits die hij schreef toen hij nog in het achtergrondkoor van Gloria Estefan zong. Hier is hij met zijn grote hit uit de jaren 90, Just Another Day.

Met de mooie stem van Brian Ferry, Roxy Music en deze Dance Away. Straks even kijken welke beroemdheden er allemaal jarig zijn vandaag. Maar eerst deze topzanger, Gary Heggers. En heeft het over de horizon.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Weten wat er leeft? Horen wat je raakt. Zuidrand.

Intussen even kijken wanneer de zon morgen opkomt en weer ondergaat. Morgen gaat die opkomen om 6:54 en gaat weer onder om 20:35. En morgen is het, even kijken hoor, 13:41 daglicht.

Voor wat het jaartje betreft kunnen we kort zijn. We hebben één persoon gevonden. Dat is namelijk Stijn de Volder. Die is jarig vandaag. Een Belgische wielrenner is dat. En die wordt er vandaag 47.

anders gegaan. Op haar 15e was ze al een tieneridool in Vlaanderen met onder andere Hey Lekker Beest, hè, weet je nog. En producer Marshmello bundelde de krachten met Jelly Roll, de man die na een turbulent verleden en jarenlang rapper plots Nashville en de rest van de wereld veroverde.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
1: De begraafplaats in de Lindelei in Aartselaar is gesloten op maandag 14.

0: 13 en dinsdag 15 september. Dat komt door werken voor de ontruiming van enkele graven. De gemeente sluit de begraafplaats volledig af. Zo kunnen de werken rustig en met respect gebeuren. De gemeente begrijpt dat dit moeilijk kan zijn voor nabestaanden en bezoekers. Vanaf woensdag 16 september is de begraafplaats weer open. Zwembad De Nachtegaal in Contich breidt de uren voor baantjes zwemmen uit. Dat gebeurt bij de start van het nieuwe schooljaar. Zwemmers krijgen zo tijdens de week meer tijd om rustig te sporten en aan hun conditie te werken. De gemeente raadt aan om vooraf de actuele openingsuren online te bekijken. De kassa sluit telkens 30 minuten voor het einde van elk zwemblok. Wie wil zwemmen, komt dus best op tijd. Morgen wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen. Zon en wolken wisselen elkaar af en er vallen enkele stevige buien, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 22 graden. Maandag blijft het wisselvallig, met af en toe zon, maar ook enkele regenbuien. De temperatuur stijgt tot 21 graden. Dinsdag wordt het droger en krijgen we meer ruimte voor de zon. Bij een matige zuidwestenwind bereiken we opnieuw ongeveer 22 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidland. Alle info over Radio Zuidland vind je op radiozuidland.be of kijk op onze Facebookpagina. Christian Brisson.
2: Het komende uur mag je deze iets verwachten.

Ja, I like it. Daar ben ik het helemaal mee eens. Met deze van Alesso. Een heel goede avond. Ik heb nog heel wat voor jou in petto tot 7 uur. Met nu deze grote hit uit de jaren 90 voor Skilo. Hallo.

We zijn toe aan de Afas Doomkalender. De Pussycat Dolls gaan daar optreden op 18 september. Dan is er ook nog Alex Agnew vanaf donderdag 8 oktober. Dan is er ook Milk Inc. Dit jaar nog op 23 oktober. The Night of the Proms, die mag je verwachten op 20 november. André Rieu gaat 2027 inzetten met zijn nieuwjaarsconcert op zondag 10 januari. En die Editors die zijn er ook nog op 19 februari. Dat waren ze, zowat in een notendop, de Afasdoomkalender.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Zuidland. Generaties aan goede muziek.

Ja, en Christophe is ook weer onderweg. Die gaat jou zo dadelijk een grote hit voorstellen van jaren geleden. Ik weet zelf nog niet welke hit. Ik ben even benieuwd als u.

0: onze Belgische trots, Hoover Fannik, deze Sometimes. Christophe is er ook weer, die gaat jou alles vertellen over een groot hit van Nene Cherry en Buffalo Stance.
1: Hit Story, het verhaal achter een klassieker met Christophe van Dam.
2: Voor de meeste muziekfans dook de Zweedse zangeres Nene Cherry uit het niets op toen ze in de charts scoorde met het meeslepende Buffalo Stance, afkomstig van haar LP Raw Like Sushi. Maar Nene had toen al heel wat ervaring opgedaan bij de punkband The Slits. Buffalo Stance was trouwens een bewerking van een song die op de B-kant stond van een single van het duo Morgan McVeigh, Looking Good Diving, die eerder was uitgebracht en werd ingezongen door Nene. Buffalo Stance was nogal schatplichtig aan Malcolm McLaren's Buffalo Gals en Hey You van de Rocksteady Crew. Hij verwijst naar een groep van artiesten, fotografen en modellen die zich identificeerden met het modehuis Buffalo van ontwerper en trendsetter Ray Petrie. Nene Cherry kwam trouwens uit een zeer muzikale familie. Haar moeder was artieste en zangeres, haar stiefvader was een Amerikaanse free jazz trompetist, om nog maar te zwijgen van haar bekende halfbroer, Eagle Eye Cherry, bekend van de hit Safe Tonight uit de 90's. Toen Nene Cherry Buffalo Stance kwam promoten voor de Nederlandse televisie, was ze trouwens zwanger. Voor ze het podium opging, vroeg een journalist haar of het wel verstandig was, gezien haar toestand, waarop Nene koeltjes antwoordde: dat is geen probleem. Een zwangerschap is namelijk geen ziekte, hè? Bij ons stond in 1989 de song 11 weken lang in de hitlijst met als hoofdstuk.

0: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

Ja, rood, dat is ook de kleur van mijn bankrekening. En ook een groot iets voor deze man hier, Marco Borsato. Wat stond er vandaag in 2007 op nummer 1? Wel met Scars, begon in 2007 het muzikale avontuur van Stan van Samang. Na zijn overwinning in Ster-acteur, Ster-artiest, groeide zijn debuutsingle meteen uit tot een enorme hit. Het stond 5 weken op nummer 1 in Vlaanderen en kreeg een gouden plaat. Dus Valassi, dit stond vandaag in 2007 op nummer 1.

Ja, tijd vliegt snel, gebruiken wel. Dat gaan we ook morgen weer doen vanaf 4 uur. Zo dadelijk veel plezier met Danny Marcelis met zijn 70s at 7, 80s at 8 en 90s at 9. Maak er al een fijne zaterdagavond van en graag tot morgen.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken.

0: Je honger hebt of gewoon zin in gezelligheid. De Nijl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenijl.be. Brasserie De Nijl, Doornstraat 246 in Veelrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.1.

0: ZFM.
1: Online via radiozuidrand.be.
0: En nu ook via DAB+.
2: In de mix. In de mix.
0: Met Danny Marcelis.
3: '90s at 9.

0: momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: From Mike Van Bruges to the world.

0: Zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Underground celebrity.

0: momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand, altijd de grootste.